0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Toonbaas het Toentertijd Treffers met my Dolwester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eindom specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2. Only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: In progress. Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.
4: Biggest hits.
5: Non-stop.
6: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Remoer FM.
7: Please, I am begging you, put the air conditioner on. I've lost 6 pounds.
8: Beat the heat with Chill Air SA. Expert air conditioning installation, maintenance and repair services for homes and businesses. Trust us to keep you cool and comfortable all year round. Call us at 065-094-9630 or email us at info@chillairsa.co.za. Chill Air SA, where cool meets comfort.
9: You're now rocking with the hottest DJ.
10: With
9: the hottest DJ.
11: Rumor FM. Yo, predstasi, Rumor FM. Yeah.